Freddy Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachten, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Europa, maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnstreek FM.
3: Sitting on a highway in a broken van. Thinking of you again. Guess I have to hitchhike

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah, ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt het vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
1: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen, die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, die zien niet meer.
0: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
2: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
0: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
1: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
0: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
2: Nederland 1, dames en heren, goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
0: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
1: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
0: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
2: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
0: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer: zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerde niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. Vijf vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, wordt tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.
2: Rijnsleeg FM.
3: Dit is Jazz op zondag met Ria Wicht. Elke zondag te beluisteren van 11 tot 1 uur bij RTV Rijnstreek.
4: Goedemorgen, mensen, op deze mooie zondag. En ik hoop dat die mooi blijft. We zijn weer hier in de studio van RTV Rijnstreek. En ik heb besloten dat ik wat muziek laat horen. En omdat ik erg gesteld ben op de muziek van Chris Barber. We vinden dat hij in de traditional jazz een mooie leidende rol altijd heeft gehad. Wilden we u Wildcat Blues laten horen.

Hier was er iets bijzonders. Er was namelijk zo dat Chris Barber op de bas speelt en niet op trombone op dit nummer. Zijn opnames uit 1955 en ik ben erg tevreden dat je nog heel goed de muziek kunt horen. Dat het mooi opgenomen is en heel goed uitgevoerd. De bezetting is Pat Helcox uiteraard op trompet, Monty Sunshine clarinet, Lonnie Donegan op de banjo, Jim Bray bas, Ron Bowden drums. En dan gaan we naar het volgende nummer van diezelfde cd, waar Ottilie Patterson zich bij het geheel gaat voegen met een mooi nummer dat heet Trouble in Mind.

was, dat was Ozalie Patterson, de vrouw in die tijd van Chris Barber. Zij was een bijzonder iemand. Ze kwam uit de Baltische Staten. Ze vond de muziek heel erg mooi. Maar ze was wel, uiteindelijk bleek het de relatie niet zo erg lang te duren. Jammer, dat was jammer. En ze heeft daarna toch nog wel redelijk wat gezongen en gedaan. Maar ja, het was wat het was. Dan gaan we van dezelfde cd uit 1955 een leuke opname zoeken. En die heet Worried Man Blues. En dat is eigenlijk met een andere bezetting. Met Dickie Bishop op de gitaar. En ook met Lonnie op de gitaar. En die zingt ook mee. Ze zingen allemaal. Chris is hier op de harmonica. Dan is er ook nog Jim Bray op de bas. En een Bob Watson die ook nog vocal speelt. En ook nog een mandolinspeler. Pete Corrison. Ook opnames uit 1955. En laten we eens horen wat ze daar nou te vertellen hebben.

Dat was een blues, een typische blues, met wat zang van diverse heren van de Chris Barber Band. En mensen, dan gaan we over. Ik zei al van dat Chris Barber een leidende figuur was in de traditional jazz. Nou, wie ook leidend waren, vooral, dat zijn de Dutch Swing College Band mensen. Peter Schilperoort en anderen allemaal rondom de band. En ik heb hier een opname van ook een oudere tijd. Even kijken of we de tijd kunnen vinden. Ik geloof het nog niet dat dat erop staat. Maar goed, maakt niet uit. Het is een opname samen met Rita Reis. En dat vond ik nou leuk om nog even ook haar stem te laten horen. We luisteren naar Yes Sir, That's My Baby.

is een vrolijk lied van onze Rita uit 1963 samen met de Dutch Swing College Band. Rita is een veelzijdige zangeres. Ze was heel actief hier met diverse mensen op te treden. En met de Dutch Swing College Band was dat in die jaren ook heel erg leuk. En er is recent een mooie box van uitgebracht met allemaal verschillende jaren Dutch Swing College Band. Dus dit hoorde daar ook in. Nu mensen, ik hou af en toe een beetje van diversiteit. Dus ik ga eens wat anders bedenken, dacht ik. Laatst bij Andrea kwam de pianist Lex Jasper nog wel eens op bezoek. En dan had hij een gesprekje met haar en dan liet hij ook wat muziek horen. Nu heb ik een mooie opname van Lex uit 1988. Opgenomen voor de man die in Oosterbeek woonde, Tom Molkenboer, die al lang niet meer leeft, helaas. En die ook heel enthousiast over Lex Jasper was. En zelfs op het overlijdensbegrafenis van Tom Molkenboer heeft Lex een hele mooie stuk muziek gespeeld. Echt prachtig. Nu wilde ik dus van de solo plaat die ik hier voor me heb, wil ik laten horen. Even kijken, dat is nummer 7. Dat is Marcel and Alyssa. Dus dat is een eigen stuk van Lex Jasper.

Dit was Marcel en Alyssa, de kinderen van Lex Jasper. En het moest, althans, dat was het, de gedachte hierbij waren dat ze geboren werden, hoe hun opgroeien werd en hoe ze in later leven zich ontwikkelden. En de opnames, als ik het goed zie, zijn opgenomen in Oosterbeek bij het ten huize van Tom Molkenboer. En ze hadden daar een prachtige Steinway staan. Nou, dat is natuurlijk een prachtige opname geworden. En als ik goed lees, dan zie ik dat de befaamde technische, de technicus voor het opname, Max Bolleman, bij hem aanwezig was in huis om het allemaal in goede banen te leiden. Dus dat is een mooi feest geweest in 1988. Nou, dat was Lex Jasper. Nou, mensen, gaan we verder met een ander, heel ander stuk weer. De Orleans Street Shuffle plaat van Jack Willis en his New Orleans Band. En die komt uit uit de doos weer van Dick Groeneveld, die, zoals ik al eerder vertel, ons een gigantische hoeveelheid traditional jazz cd's heeft achtergelaten van allerlei soorten. En daar kan ik af en toe in grasduinen en er een paar leuke opnames uithalen. Ook uit de tijden dat ik bijvoorbeeld nog niet misschien het in mijn eigen kast had staan. Dus we gaan luisteren nu naar een stuk dat heet Orleans Street Shuffle zelf. Dus de titelsong eigenlijk.

Dit is een opname van door nog een aardig leuke band, vond ik zelf, uit New Orleans, die ik nog wel eens daar ontmoet heb. Onder andere komt een bekende naam hier op de aftiteling voor, Freddy Lonzo op trombone. En ik zie nog Sam Mooney op piano en Les Miskut op banjo-gitaar. Nou, het is best, en ik vond het een leuke opname, moet ik zeggen, deze. Dus, nou, dat was mooi. Dan gaan we over naar ook weer een bekende, die we straks ook vaker wel horen. Als ik wat meer muziek laat horen van de Chris Barber Band. Hè. Hij was ook in 1955 van de partij. Dat is Monty Sunshine. Dan luisteren we nu naar Memphis Blues.

Monty Sunshine met Memphis Blues en met zijn eigen band. En Monty, ja, ik wil het toch maar even zeggen, hij was ook de oprichter van de legendarische Crane River Jazz Band, vooral bekend in Engeland natuurlijk. En hij speelde veel met Ken Collier. En later is hij dus vooral zich ook gaan associëren met Chris Barber en zijn eigen band gaan vormen. Crane River Jazz Band, dat doe ik zo meteen wat. Maar ik laat nog even een leuke muziek horen. You Are My Sunshine door de Monty Sunshine Band.

Nou, dat is toch echt sunshine, hè? Dat is toch ontzettend gezellig om zo te luisteren naar Monty Sunshine. Dan, mensen, heb ik ook uit de box natuurlijk een oude opname uit tussen de periode 1935-1947. Een oude opname gevonden van het Tommy Dorsey Orkest. Tommy en, ik geloof, Jimmy Dorsey waren beide zeer actief in die tijd. En het bijzondere aan dit stuk, wat ik wil laten horen, is dat er een vocaal deel in zit van Frank Sinatra. En het is het stuk Imagination. En ik moet toch even laten horen hoe het klinkt. Want ik dacht, Frank Sinatra is heel uitbundig en enthousiast. En ik vind dat hij hier nogal stilletjes zingt. In ieder geval even een beetje terughoudend, laat ik het zo zeggen. Dus ik wil graag jullie het laten horen wat ik toch een beetje bijzonder vond. Dus Imagination, onder andere met Frank Sinatra.

Dat was dus Frank Sinatra. Nou, wat vond u ervan? Ik vond hem nogal teruggetrokken, maar mogelijk is hij nog vrij jong hier. En dat zou heel goed kunnen, denk ik ook. Dan gaan we over naar dus de band waar Monty Sunshine een van de oprichters is. Dat is de Crane River Jazz Band. En dat is hier, heb ik een plaat, wat dus eigenlijk, denk ik, een soort jubileumplaat is. De mensen waren in de 100 Club in Londen. Dat is de beroemde club waar ook veel jazz, traditional jazz, te horen was altijd. En daar zijn de mensen bij elkaar. Je hoort een beetje rumoer. En dan zijn daar dus bij elkaar, dus Monty Sunshine, zoals ik al zei, Ken Collier op cornet, Sonny Morris op trompet en John Artie Davis op altsax. Nou, dat is dus echt een fenomeen, want John Artie Davis is een man van de Temperance Seven die ook heel veel van muziek wist en die ook heel bijzonder was en groot expert in het restaureren van muziek van schellakplaten naar gewoon, zeg maar, cd's. En muziek uit de jaren 1910, 1920, 1930, 1940. En dat kon hij op een perfecte manier door noot voor noot, maat voor maat, het over te zetten naar een normale manier van spelen. Nou, ik vond dat ze altijd heel erg mooi. Hij heeft heel erg veel bijzonders gedaan voor de muziek, om de oude muziek nog tot leven te brengen. Maar wij gaan nu luisteren naar een song die ik wel grappig vond. Dat was een traditional. If I ever cease to love. Dat wil betekenen, ga ik ooit ophouden met liefhebben. Nou, dat is toch een interessante opmerking, hè? Dus laten we even luisteren.

Dat, nou, nu hoort u in de 100 Club in Londen waren natuurlijk heel veel mensen aanwezig en die vonden het allemaal geweldig om de band te horen. Dat was wat we hoorden, zojuist. Nou mensen, we gaan weer verder met muziek die ik ook heel leuk vind. Dat is van de plaat Sunset Café Stompers. Nou, die mensen die ken ik dus niet zo echt goed. Maar ik vond het leuk om dat te laten horen. Het zijn opnames uit Cornwall. Het is dus van een band die vooral bezig is met stompmuziek. We luisteren maar naar Carry Me Back to Old Virginia. Dus ik denk dat dat Virginia is. En laten we eens kijken hoe dat klinkt.

Dit waren de mensen van de Stompers. En zij brachten echt weer gezellige muziek uit. Ja, uit de omgeving van Cornwall. In Engeland heb je dat veel, dat ze toch nog verschillende bands opduiken. Heel leuk. Dan gaan we verder over tot een volgende item. Namelijk, toch weer terug Chris Barber. En hier kom ik met iets origineels uit de historie. Zoals ik wel eens verteld heb, er zijn allerlei muzikanten die Chris Barber uit de Verenigde Staten haalden. En vooral bluesmuzikanten en blueszangeressen en zangers. Die met hem kwamen optreden. Zodat hij ook weer terug met zijn eigen band naar Amerika kon gaan. Als een soort elkaar reciproc helpen, laat ik het zo zeggen. We gaan luisteren naar Sister Rosetta Tharpe. Ze is een heel bekende blueszangeres uit de Verenigde Staten, die ook overkwam naar Engeland om met Chris Barber op te treden. En uit deze muziek, de wijze waarop die blues allemaal met Chris Barber uitgevoerd werd, zijn de bandleden van de Beatles en de Rolling Stones en John Mayall actief geworden om ook die muziek te laten horen. En dat is uiteindelijk de popmuziek van heden ten dagen geworden, of van de latere jaren daarna. Dus Chris Barber is de initiator van de popmuziek die wij nog steeds horen. Heel veel mensen zullen mij niet geloven, maar het is toch zo. Laten we luisteren naar Sister Rosetta Tharpe met de Chris Barber Band. I really do believe that there's a heaven somewhere.

Sister Rosetta Tharpe met de Chris Barber Band. Mensen, we komen aan het eind van mijn uitzending. Straks komt Wim Wicht weer. Die heeft veel meer moderne muziek, maar dat is ook leuk om te horen. En ik wil u bedanken voor het luisteren. Ik vond zelf dat het vandaag een mooie uitzending was met zeer veel variatie. En ik dacht, we sluiten maar even af met een heel bekende song waar iedereen hopelijk allemaal blij van wordt. De bekende When the Saints Go Marching In. Dank u wel en tot volgende keer.

Barbie, land of Barbie, oh, Barbie, this ain't gonna march in.

Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer, zonnig en tropisch warm, tot 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 24 uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Rijnstreek
1: FM. Dames en heren, hartelijk welkom bij ons tweede uur op vandaag 2 augustus. We gaan weer een uur moderne jazz draaien. Nu vooral gericht op een aantal pianisten. Waarvan de eerste is Joanne Brekeen, die we leren kennen toen ze bij onze vroege tournees van Stan Getz. En we begonnen toen met een paar opnames te maken. En die wil ik dus een beetje in omgekeerde volgorde laten horen. Nu is degene die tegenwoordig goed aanslaat. En dat is een duo-opname met de Japanse gitarist Ryo Kawasaki, die helaas niet meer onder ons is. En het nummer heet, is de titelsong van de gelijknamige LP en CD Trinkend en Sings.

Dit waren Joan Braquin en Ryo Kawasaki met de titelsong van de gelijknamige CD en LP Trinket and Sinks. Ryo Kawasaki was zo'n muzikus uit Japan die het echte New Yorkse jazzleven wilde meemaken en daar ook kwam en ging wonen en intensief met Amerikaanse muzici omgingen. Teramazo Hino, die heel beroemd was, eigenlijk die Japanse Miles Davis, die deed precies hetzelfde. En uit Europa hadden we natuurlijk Joe Zawinul al besproken vorige keer en George Mraz. Ryo ging daarna, is hij verhuisd naar Estland of Lesland, ik weet het niet precies waar, en daar is hij dus enkele jaren geleden overleden. Het volgende stuk is piano en bas. Joanne weer met Clint Houston en die waren onderdeel van de ritmesectie toen van Stan Getz op tournee. Dit is de eerste duo-opname die we gemaakt hebben van Joanne. En de vorige was de tweede. En daarna horen we ook nog eentje van de muzici van de eerste en tweede CD die ik laat horen samen. Het is dan een trio, maar dat bespreken we direct. Nu horen we een heel kort stuk Friedend van de CD en LP New True Illusion, Joan Braquin en Clint Houston.

Dit was Friedend van de CD en LP New True Illusion. Johan Brekien, piano. Johan Brekien was uiteraard een dame. En Clint Houston op bas. Nu krijgen we het stuk van de trio CD. En dan horen we weer Ryo Kawasaki, Johan Brekien en ook weer Clint Houston. Dit is van de CD en LP Aft. En dit is het nummer Charlotte's Dreams.

Charlotte's Dream van de LP-CD van Joanne Brackeen met Ryo Kawasaki en Clint Houston. Vermeld zij ook nog dat niet alleen Ryo niet meer onder ons is, maar ook Clint Houston, die op vroege leeftijd overleden is. Nu krijgen we het volgende. Het zijn twee stukken van een concert, een duo-concert van Pharoah Sanders en John Hicks in 1986 in Frankfurt. En ik draai nu de stukken die ik het mooiste vind. En dat is eerst een stuk van Coltrane. En dat heet Central Park West. En daarna The Creator Has a Master Plan, ook een bekend stuk van Pharoah Sanders zelf. En het eind is van de vroege nummer van hem is Tembi. Misschien is het goed om alle twee achter elkaar te draaien zonder verder commentaar ertussen van mij.

U luisterde dus naar Central Park West en de Creator has a Masterplan van Pharoah Sanders en John Hicks in duo. Dan gaan we nu weer terug naar de pianist van de vorige uitzending, Barry Miles. En die laat ik een paar solostukken horen. En het eerste is Moonlight on the Lake.

dit was het stuk. Dit was het stuk Moonlight on the Lake van de CD Home and Away Volume 1. Het volgende stuk is een bekende standaard. En dat speelt Barry op een heel eigen manier. Het heet T for Two.

Dit was het stuk T for Two. En dan krijgen we een volgend stuk van Barry Miles. En dat heet Recent.

Dit was het stuk Descent van de vroege Barry Miles opname. White Heat, gemaakt voor het mainstream label. En ik denk dat de drummer Terry Silverlight was. En dat was de broer van Barry, want Barry heette eigenlijk Barry Silverlight. En de gitarist weet ik niet wie het is, maar het klinkt bijna als Pat Martino. Maar goed, de volgende keer zal ik het precies vertellen. Dan was Barry dus zo veelzijdig dat we hem dus horen in een volgende opname van met Mel Torme, met een London symfonieorkest. Met verder aanwezig onder andere Phil Woods. En dit nummer heet All in Love is Fair.

Het was een meldtournee met verder Phil Woods. En ik denk dat de hele sessie geleid werd ook door Barry Miles. En ik hoor hem hier niet op piano. Barry is een van de meest opmerkelijke muzici. Een van de grootste talenten die er tot nu toe leefde in de jazz. Dat durf ik wel te zeggen, maar toch onbekend is gebleven. Als ik zijn carrière even naga, dan begon hij te spelen op drums toen hij 3 was. En op piano begon hij te spelen toen hij 5 was. En hij werd lid van de Musicians Union in Amerika toen hij 9 was. Hij zet in als drummer af en toe in de Woody Herman Orchestra toen hij 12 was. Ontwikkelde hij zich dus verder. Je zou het eigenlijk op Spotify even na moeten lezen zelf, wat hij allemaal dus gedaan heeft en met wie en wat en hoe. Hij heeft dus ook vele platen geproduceerd. En ik wil nog in de toekomst nog wat meer van hem laten horen. En hij was een zeer prettig mens om mee om te gaan. Zeer goed georganiseerd. Maar goed, hij was dus een van de meest gevraagde studiomuzici. En had dus geen tijd voor Miles Davis. Hè. En niemand kan zoiets, zo'n carrière nageven als hij. En is die daarom dus onbekend gebleven. Nu wil ik u danken voor de belangstelling voor dit uur. Wat een beetje gevarieerd was. En ik wil eindigen met een pianist uit het verleden. Die ook bij Miles Davis bekend was. Veel speelde in de vroege tijd. Voorafgaand aan Bill Evans. En op deze plaat wordt hij begeleid door Yamin Lasser en Frank Gent. En het bijzonder is omdat dat de ritmesectie van Ahmad Jamal was. En het nummer is van de cd Misty Red. En het heet But Not For Me.

0: Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot...
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Paks kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer, zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ron van der Steen.
3: De muziekfabriek stopt pas over een uurtje en draait op volle kracht.
4: Vrienden en vriendinnen, welkom bij een uurtje de muziekfabriek. De muziek die staat wederom centraal en je hoort ze bij mij 3-3. En zo aan het begin van het programma gaan we altijd van start met een heerlijke gouden ouwe. Dit keer is dat van Wham en Young Guns. Go for it. Altijd.

0: Het blijft een mooi luisterliedje. Ergens uit de jaren 80. Uit de film Top Gun. Gedaan door Berlin. En Take My Breath Away. In de midden hadden we Lady Gaga. Wat moet je daar nog van zeggen? Nou ja, ze is aanwezig. Ze is lekker rebels. Ze is eigentijds. En ze weet wat ze wil en ook wat ze niet wil. Met applaus hoorde je haar. En we begonnen ons reisje van drie met Wham! Young Guns. Go for it. De vaste ingrediënten die zijn er weer. Waaronder ook de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: We gaan dit keer weer eens lekker ver terug in de tijd. We gaan naar het jaar 1978.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Luv met You're the Greatest Lover. Luv was een Nederlandse meidengroep uit de jaren 70 en 80... die vooral vrolijke discodeuntjes op het repertoire had staan. Het trio wordt in 1976 opgericht door producer Hans van Hemert... en bestond uit José Houbé, Marga Scheide en de donkerharige Patty Bart. De singles My Man en Dream Dream worden echter geen succes. Twee jaar later, in 1978, gooit Luv het over een andere boeg... Zo zingen ze de titelsong voor de komische VPRO-serie Waldolala met Dolf Brouwers als nachtclub-eigenaar. Het vrolijke nummer You Owe Me wordt een succes en slaat aan in de hele Benelux. En daarmee is de weg geopend voor verdere hits. De eerste nummer 1 hits waren van de dames You're the Greatest Lover, gevolgd door Trojan Horse. Zo kwam You're the Greatest Lover van nummertje 3 en steeg die week door naar nummer 1 en dat voor 6 weken hitlijst.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De kleine hit is van Julien Clerc met Ma Préférence. Julien Clerc is een Franse zanger die in 1947 in Parijs werd geboren. In 1969 brak hij in Frankrijk door met een Franse versie van de musical Hair. Later vergaarde hij ook in Nederland grote bekendheid door hits als Science Santé, Venice, Cénérion en This Melody, dat zelfs een nummer 1 hit werd in Nederland. In mei 2007 neemt Julien Clerc samen met Rob de Nijs een duet op voor diens nieuwe album Chansons. Een album met enkele Franse liedjes door Rob de Nijs in het Nederlands gezongen. In 2008 kwam het album OC en Voulez Sans uit. In 2009 vierde hij zijn 40-jarig jubileum als artiest. Ondanks dat deze Franse zanger populair is, wist hij met Ma Préférence in Nederland een kleine hit te scoren. Hij stond die week op nummertje 37 en kwam van 32 en dat voor 3 weken hitlijst. We gaan terug naar week 35 van 2 september 1978.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: heeft iets weg van een ballade. En tegelijkertijd is het heel sierlijk uitgevoerd. Prachtig liedje.
1: De Muziekfabriek.
0: Dat mag best gezegd worden, deze van Julien Clerc.
2: Op volle kracht, de Muziekfabriek.
0: Ondanks dat het een bescheiden hitje was in Nederland, ma preference, zeer aangenaam om naar te luisteren. En die grote hit, die was...

0: Onvervalste oude soul van heel lang geleden, van Joe Tex en Show Me. Daarvoor zat een liedje uit de jaren 90 van Culture Beat en Mr. Veen. En we begonnen met Duo NL en Ogen Liegen Niet. Nou, laten we hopen dat ze gelijk hebben. We gaan eens kijken wat er dit keer uit onze jukebox tevoorschijn komt.
1: From long time ago. Jukebox classic, Golden Oldie.
0: Hij werd geboren in New Jersey en besloot zanger te worden nadat hij Bing Crosby op de radio hoorde. Hij begon in kleine clubs en kwam op die manier onder de aandacht van trompetist en bandleider Harry James.
1: Hey Ron, play the record. Jukebox classic.
0: Vervolgens zou hij zich bij Tommy Dorsey Orchestra aansluiten. En na zijn debuut met hen in 1940 werd hij beroemd als zanger. Zijn muziek was op voorhand voorbehouden aan volwassenen. En Sinatra werd zo het eerste tieneridool. Hij had een grote aantrekkingskracht op de tieners van die tijd. Eind jaren 40, begin jaren 50 ging het bergafwaarts met zijn carrière. Maar hij maakte een terugkeer op het witte doek in de film From Here to Eternity. Hij verscheen daarna in vele verschillende films met in het bijzonder The Man with the Golden Arm. In de jaren 50 en 60 was Sinatra een populaire attractie in Las Vegas. Hij was bevriend met Dean Martin, Sammy Davis Jr., Pete Lawford en Joey Bishop. En samen vormden zij de Red Pack, een losse groep muzikanten en zangers die vrienden waren en samen feest vierden. Zijn stem is onmiddellijk herkenbaar en wordt beschreven niet alleen in de termen van kracht en charisma, maar ook van nostalgie en tederheid. Luister naar The Voice, Frank Sinatra. Hier is hij met Strangers in the Night.
1: Jukebox Classic.

Blijft een heerlijk nummer, hè? Strangers in the Night. Frank Sinatra overleed in 1998 op 82-jarige leeftijd aan een hartaanval. Zijn laatste woorden zouden zijn I'm losing, verwijzend naar zijn gevecht om in leven te blijven. Sinatra is begraven in het Desert Memorial Park in Cathedral City's Palm Springs, Californië. Op zijn grafsteen staat de tekst The best is yet to come.

0: En straks ga ik dit rijtje voor je afmaken. Boogie Box High was een muzikaal project in de late jaren 80.
1: Oude lullenplaat.
0: Het nummer werd uitgebracht in 1987. Boogie Box High's eerste single was Jive Talking.
1: Oude lullenplaat.
0: En zo snel wereldwijd miljoenen exemplaren verkopen en zo ook in Nederland een dikke hit zijn. Het liedje oorspronkelijk van de Bee Gees werd als demo opgenomen. In het gezelschap zaten Nick Hayward, Mick Talbert en leden van George Michael's studioband. Vanwege contractuele verplichtingen werd George Michael niet vermeld als oorspronkelijke bron. Toch leverde hij volgens bronnen een bijdrage aan het album. Zo zou hij 2 niet eerder uitgebrachte nummers die hij voor Wham's debuutalbum Fantastic schreef, Golden Soul en Soul Boy, bijdragen. En verder ging het gerucht dat hij ook de lead vocal zou hebben gezongen voor de single Give It All Away. Voor ons genoeg reden om Boogie Box High met Jive Talking te draaien.
1: Oude lullenplaat.

0: Het is weliswaar een klassieker, maar er mag er zeker zijn. Deze van Billy Box High en Jive Talking. Verder hadden we nog Luna met Caliente. En die gouden ouwe van Viola Wills. If you could read my mind. Nou, liever niet. Hou nog even lekker hier, want ik heb er nog een tweetal voor je klaarstaan.
1: Droom van de steen.
0: Waaronder die van Sandra van Nieuwland met Hunter, gevolgd door Tears for Fears en Sowing the Seeds of Love. Dit was weer een uurtje de Muziekfabriek. Kijk nog eens op bronvandesteen.nl en anders spreek ik je heel graag via Facebook. Gegroet!

Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

ik, wat is er nog over van mij? Ik gaf mijn ziel en zaligheid, met in mijn hoofd, ik word rijk. Ik had mijn jongens op de weg, maar aan het blowen altijd. Jij dacht, dit is nu voor even en ook zo weer voorbij. Ik kon alleen maar groter worden. Ik heb nog een paar echte vrienden, weet niet waar de rest is. Ik kon wel zeggen, alle roem kan me gestolen worden. Maar ik weet, ik ga het mis.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. En ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land in komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilden zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer. Veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP. Dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Comme un bateau qui s'en va.
1: Ik moet nu echt gaan.
0: Comme le soleil qui se meurt.
1: Nee, ik kom niet meer terug.
0: Pour quelques larmes séchées.
1: Doe, geef nog één.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
1: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
0: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
2: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
0: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugset. Door de overwinning neemt Haugset de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste 2 etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
1: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
0: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauxset heeft de 3e etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
2: Hauxset pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
0: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als 2e en 3e. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
1: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen, dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar griep op te krijgen.
0: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
2: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
0: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
1: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
0: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
2: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
0: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
1: Uur per dag.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar erop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.

0: 24 uur per dag. 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio. Rijnstreek FM.
1: De nacht wordt nooit meer hetzelfde. Dit is de nacht van Stefan Verrips.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.

until when? Street look like a cattail. With you at its end.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uur per dag, 7 dagen per week. Muziek en informatie uit de regio.